0: al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antsie.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laat aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 20:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
11: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
12: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is het Oostense dialect. Men nog drift is een Oostense uitdrukking. Wat het precies betekent en waar het vandaan komt, vernemen we van Roland de Snerk.
14: De hedendaagse mens is haastig. Hij wil tijd winnen om er over te houden om te kunnen niksen. Vroeger lag het tempo lager. Men hoorde zeer vaak, we hebben nog tijd zat in het Oostens, men nog drift. Deze mooie uitdrukking komt uit de taal van de zeeman. Drift komt uit drijven. Als men vele ganzen bijeen kan drijven, dan spreekt men ook van een drift ganzen. Ook de weg op de grens van duinen en polders te Bredene en de Haan, de driftweg, is hiermee verwant. Drift dus uit drijven. De vaartuigen waren vroeger zeilers of roeivaartuigen. Als men het scheepje gewoon kon laten drijven en zich als zeeman niet hoefde in te spannen tot voortbewegen van ditzelfde vaartuigje, dan kon men zich inderdaad nog wat tijd veroorloven om aan boord misschien een keer uit te kijken naar een ander werkje. En dan kon men zeggen, och, men nog drift, we moeten het vaartuig niet zelf voortbewegen. De zeilvissersvaartuigen hadden vroeger tot het uitspannen van de voorste zeilen of kluivers een boegspriet of knuverboom. Als men de Oostendse haven binnenkwam, moest die soms lange uitstekende boom rondgehouden binnenboord getrokken worden via een windas. Maar vele schippers liepen met hun sloep dwars op de Oostendse kaaimuur, zodat de boegspriet geduwd tegen de kade als vanzelf naar binnen schoof. Ook dit gebeurde bij het laatste drijven met het vaartuig, want die vissers hadden immers ook nog drift.
13: Bedankt Roland de Snerk voor de uitleg van deze Oostense uitdrukking.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
13: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
13: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
13: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
18: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
13: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
18: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
13: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
18: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
0: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
21: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
22: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
23: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
5: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
5: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
5: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook.
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
11: Bedankt, Ludo Vianen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
13: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
14: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
15: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
16: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
17: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
17: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
17: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
22: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
23: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè. Kleine straten, grotere straten.
24: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
25: Mark Loy, we hebben het vandaag over wandelende beelden. Klinkt raar, wat bedoel je ermee?
26: Wel nu, in Oostende krijgen we nogal wat kunstwerken in de openbare ruimte, voetjes. Voorbeelden van zo migrerende monumenten zijn onder andere klassiek het borstbeeld van James Ensor in het Leopoldpark. Ooit was dat een marmeren buste die in 1930 werd ingehuldigd in aanwezigheid van James Ensor en zijn zus trouwens. En dat stond in de voortuin van het Casino Kurszaal. Maar later verhuisde het naar het Leopoldpark en nog later naar de Venetiaanse gaanderijen. Maar daar moeten dan weer, hoe lang is het geleden, 10 jaar geleden of zo, plaatsruimen voor koning Boudewijn. Hè? En nu vinden we het borstbeeld, vinden we weer terug in de Hof, als replica in brons van Irénée Durier. Ook erg mobiel voor een statisch werk in de openbare ruimte is bijvoorbeeld de Zeemeermin van de Antwerpse kunstenaar Willy Kreitz, die ook het Nationaal Monument voor de Zeelieden heeft gemaakt trouwens. En dan hebben we nog het beeld De Wind van Emile Bulke, dat in, het, in de Hof staat. Een ode aan zijn dochtertje Dina, die in 1918 aan de Spaanse griep overleed. Een ander voorbeeld van een beeld dat ook geen zittend gat heeft, dat is ons allerdikke Mathilde van Georges Grard. Zo'n 10 jaar lang lag dat beeld op een eigen sokkel aan de noordkant van het Kurzaal, tot het verhuisde naar, het recht, naar de rechthoekige waterpartij in het Leopold, aan de Leopold Tweelaan, recht over de post. En dan kan ik mijn lijstje nog veel verder zetten. Dan hebben we het beeldje Fortuna, dat we nu nog zien aan het MacLeodplein, dat ook uit de voortuin van het Kurzaal komt. Dan hebben we het werk van Bart Sobrie, dat oorspronkelijk in het toen nieuwe toerismebureau stond en dat als titel meekreeg Interpretatie Zee, Zon en Wind. Nu vinden we dat aan het Vlaamse plein weer opgesteld. En het lijstje is bij lange niet volledig.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
16: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
10: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
16: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
14: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
14: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
27: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was

0: dan vooral de graskorpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
6: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
5: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
6: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
5: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
5: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
3: Bedankt, Ludoviane.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
8: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
9: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
10: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
11: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is

0: belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
10: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
11: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
12: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over het koninklijk jacht van Leopold II.
14: Ja, het koninklijke jacht van Leopold II, de Alberta. Het was inderdaad een maritieme traditie, daterend zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog, toen de Europese vorstenhuizen en de grand chichi eigenlijk, zich gaarne lieten helden door het erop nahouden van een luxe jacht en zo mogelijk het deelnemen aan het mondaine gedoe op zee. En natuurlijk, Leopold II mocht niet onderdoen. Leopold II huurde, hij kochte niet, hij huurde en dan nog voor persoonlijk gebruik en met geld uit eigen zak. Vanaf 1898, hij huurde het stoomschip Alberta. De huur, het onderhoud, het in de vaart houden, betekende uiteraard een hele zware kost, want het was een luxe jacht. De Oostendenaars omschreven de Alberta als de boot van de koning Leopold. En iedereen keek op naar de boot van koning Leopold als die aangemeerd lag hier in Oostende. Het was een mooi fraai schip, een van de mooiste jachten van zijn tijd. Indrukwekkend van afmetingen. Voor een buitenstaander best te vergelijken met het schoolschip Mercator. Iedereen kent de Mercator. Het was zelfs nog een stuk langer. Het jacht werd gebouwd in Schotland. Ten tijde van Leopold II is de Alberta steeds blijven varen onder Engelse vlag, met Oostende als uitverkoren thuishaven. Het jacht werd geleid door Engelse officieren en de 60-koppige bemanning zelf was op uitzondering na volledig Engels.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
2: Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
19: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht. Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
19: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
19: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
0: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
20: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
21: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
22: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
23: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
19: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
19: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
19: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
5: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
0: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
0: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en ja, dan krijg je ja, 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bon. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
25: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
26: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
15: Katrijn Kompernolle, wat kunt u ons vertellen over de uitbreiding van de begraafplaats Stuiverstraat?
17: Wel, nadat men in 1921 dan dus eindelijk had beslist om die begraafplaats op een deftige manier in te richten, zijn er inderdaad meerdere werken gebeurd. In 1925 worden de eerste grafkelders aangelegd en in 1929 zal men een omheining bouwen en wordt de ingang gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen ze het bevel van de krijgscommandant in Brugge om over te gaan tot het vergroten van het kerkhof en dit dus ook op grond gelegen aan de overkant van de Stuiverstraat. Heel merkwaardig. Maar van deze grond heeft men waarschijnlijk nooit gebruik gemaakt eigenlijk. Na de Tweede Wereldoorlog breidt het kerkhof dan zeer snel uit. Er komen tientallen grafkelders bij en ook het voormalige Duitse kerkhof, dat dus van de Eerste Wereldoorlog was, wordt ingelijfd. Daar waren ongeveer 800 Duitse soldaten begraven en die worden dus overgebracht naar de begraafplaats in Lommel. In 1965 komt er nog eens 1,5 hectare bij, dit aan de achterkant van het kerkhof tegenaan de Dode Kreek. In 1971 is er een nieuwe wetgeving die zegt dat iedere begraafplaats een strooiweide moet hebben en die wordt aangelegd in 1973. In 1975 begint men met het bouw van het columbarium dat sedertien enorm uitgebreid is. Die nissen die waren in het begin open, maar omwille van de slechte weersomstandigheden werd beslist in 1979 om alle nissen af te sluiten met een marmeren dekplaat. In 1995 waren er dan ook belangrijke werken, namelijk plaatsen aan de strooiakker van een luifel, zodat de aanwezigen bij slecht weer kunnen schuilen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
18: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiërende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had en met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
18: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
18: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
18: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
6: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
8: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
21: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
22: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be.
0: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1.3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddie Wally is uit de tram opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
15: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
6: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België Basket.

0: deze zomer gebeurd is, dan gaat dat duurt toch nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
10: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
11: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
12: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In

0: Samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, we hebben het vandaag over watertorens in Oostende. Er zijn er verschillende geweest.
2: Ja, in de loop van de geschiedenis zijn er in Oostende 4 watertorens gebouwd. En ze gaan eigenlijk vrij ver terug in de geschiedenis. De eerste watertoren werd in 1872 gebouwd. Net buiten het stadscentrum, dat was de hoek van de Karel Janssenslaan met de Hendriksruislaan. En die toren was maar 12 meter hoog en dat was ook niet nodig om hoger te bouwen, omdat de meeste woningen in Oostende niet zo hoog waren. Jammer genoeg kon men natuurlijk wel geen drinkwater leveren, want het water kwam uit het kanaal Oostende-Brugge. En op dat kanaal heb je heel wat industrie, vroeger althans. En men kon dat water dus, dat werd opgepompt uit die vaart en kon men enkel gebruiken om het toilet mee door te spoelen. Dan komt er vrij snel een tweede watertoren in 1894. Dat was nu een stalen constructie en die stond opgesteld aan de rand van het Maria Hendrika Park. Het water was nu wel gefilterd, maar nog altijd niet drinkbaar, omdat het ook nog altijd uit dezelfde kanaal Oostende-Brugge kwam. En dan wordt een derde toren gebouwd in 1900. Ondertussen werd dat opgetrokken in steen en het gebouw was al 50 meter hoog en had ook een waterinhoud van 700 kubieke meter. Maar het blijft eigenlijk wachten tot 1 mei 1923, wanneer het waternet in Oostende aangesloten wordt op het Bokwater. Dat is een brongebied rond de rivier de Modave. En dan komt uiteindelijk die toren is dan vanaf 1958 niet meer in gebruik genomen, omdat er een vierde toren gebouwd was. Maar ondertussen is die derde toren blijven staan, is uiteindelijk beschermd geworden in 1977. En de stad plant nu om deze toren te restaureren en aan de binnenzijde komt er een klimmuur.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiërende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
12: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
13: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender. Oostender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
14: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
14: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Bedankt, Ludoviane.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
20: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
20: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
20: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
20: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
20: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
20: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
17: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
21: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
22: Het blijkt dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
20: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor het conceptje en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
20: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
20: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
20: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
20: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
20: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
24: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
25: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: In het Oostends dialect hebben we het vandaag over recorden. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek.
27: Een woord dat we kennen van toen we klein waren, is stellig reigen. We moesten immers in het schietschooltje, de kindertuin is dat, kleurrijke kraaltjes op een draadje reigen tot het bekomen van halssnoertjes of polssnoertjes. Later vernamen we dat de hoofdtijden van reigen zijn reeg geregen. Vinden we dit nu weinig gebruikte woord nog in onze streektaal? Heel zeker. En dan nog, voor iets van alle dagen, namelijk de schoenveters, bij ons de rikkoorden, uit rigkoorden. Dat zijn inderdaad koorden, korretjes, touwtjes, waarmee de schoenen dichter en nauwer kunnen gesnoerd worden. Ons dialectwoord rikkoorde verdient dus zeker alle erkenning. Nu even opletten. Hè. Als de veters gestrikt zijn, topen geknopen, dan mag er eventueel in de plaats van rikkoorde ook gezegd worden schoestrek. Dit zou in het zogenaamde beschaafd een schoenstrik zijn. Voorwaar een mooi woord, maar het gaat nu ook al ter ziele. Rikkoorde en schoestrek, dus niet verwarren. Ook letterlijk niet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
3: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
3: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
3: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
3: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Bedankt, Ludo Vianen.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
16: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
18: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
19: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
21: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be.
1: De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
10: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
11: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
12: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
13: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
14: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds wordt worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW. En anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
14: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
14: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
20: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
21: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
22: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
23: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: In het Oostends dialect testen wij vandaag de kennis van Roland de Snerk over zijn eigen Oostends woordenboek. Roland, ik heb even gebladerd in je woordenboek en ik zie daar bij de K

0: Bedankt Rolande Sterk.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
3: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
3: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kastje die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
11: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid.

0: verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
4: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
5: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
6: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
11: Bedankt, Ludo Viale.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
12: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
17: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
17: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
9: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
17: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
9: De naam verandert ook?
17: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn, maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan, en dat wordt Studio Melina.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust, Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludo Viane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
11: Bedankt, Ludo Viane.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
15: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
18: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
19: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
20: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shea Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
0: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
26: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
3: Er staat één in het Feest aan Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Mark Looy, iedereen kent boekhandel Korman in Oostende. Van waar komt die naam?
4: Wel, die komt van de stichter Mathieu Korman. Is dat een Belg, een Duitser? Moeilijk te zeggen. Hij is geboren op de grens, maar toch geboren in Duitsland. En precies 43 jaar geleden gestorven op een nogal dramatische manier. Hij was dus de stichter van de boekhandel in de Adolf Buylstraat. Hij was journalist, hij was communist, ook auteur, globetrotter. Hij trok al met zijn motor tot in Noord-Afrika, tot in Rusland. Hij maakte reizen naar China, naar Cuba. Dus hij was in feite niet veel thuis en hij liet dan de uitbating over aan zijn vrouw of aan andere mensen zoals Harry van de Putten, die ooit Cursaal-directeur is geweest, ook een belangrijk figuur in Oostende. En later is hij dan, heeft hij in feite zelfmoord gepleegd. In de bossen rond Eupen, waar dat hij geboren was, is hij dan, heeft hij zichzelf van het leven benomen begin jaren 70. Maar over die man valt nog heel wat meer te vertellen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
20: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
12: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
15: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
15: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
15: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
15: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
15: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
15: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
14: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein en park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
20: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
20: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
20: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
15: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, met niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren en Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
15: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
15: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
15: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
15: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
15: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
16: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
22: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
23: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
24: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
16: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
2: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
2: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
3: Bedankt, Ludoviane.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
16: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
16: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
27: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
24: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
3: wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Wij vertellen jou in dit Oostends dialect iets meer over de uitdrukking blijven maken. Klopt dat, Rolande Snerk? Zeg ik het goed?
13: Ja, blijven maken. In de taalkunde kent men voor het eigenaardig verschijnsel in alle Indo-Germaanse talen, waarbij men de stamklinker verandert om een ander woord voor een afwijkend begrip of een andere tijd van het werkwoord te maken, de Duitse naam upload. Deze uitvinding van duizenden jaren geleden, merkwaardig en nauwelijks te geloven, liet het toe om bijvoorbeeld uit dekken, doek, dak, dek, dok te maken. Van spreken maakte men dan sprak, spreuk, sprookje. En van schieten bijvoorbeeld schot, scheut, scheet enzovoort. Dat is dus upload. In het dialect kennen we er ook enkele die in het algemeen Nederlands niet voorkomen. Zo komt blijven uit het werkwoord bluven, blijven dus. Blijven maken betekent overschotjes van een gerecht in je bord laten. Toen we klein waren, mocht dit absoluut niet. We moesten alles opeten. Lukte dit niet en hadden we een vader die niet met geweld verplichtte tot alles opeten, dan konden we die blijven 's avonds weer voor de neus verwachten. Hij die zijn bord niet leeg at, was een blijver. Dit woord kennen we ook uit een rekening van Oostende van 1576. Daarin werd wat overbleef van bepaalde apparaten genoemd de bleven van den apparellen. Blijven maken betekent dus overschotjes in je bord laten. Je bord niet uiteten. Blijven maken.
12: Smakelijk.
6: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
2: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
2: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
11: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Regionieuws.
14: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
2: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
7: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
2: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
7: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
2: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden. Waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen. En ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
7: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
2: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Bedankt, Ludoviane.

0: Regio Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
3: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
4: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
5: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Bedankt, Ludoviane.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober

0: Tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
1: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
0: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
4: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
4: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
4: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
0: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
11: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
11: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
11: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
11: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
11: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
12: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
14: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
15: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
16: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
17: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
17: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
17: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook.
17: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
1: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Aan te houden.
0: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
21: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
22: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstedenveld te bezichten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
1: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
1: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Noordzee regionieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
21: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
11: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
12: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Wat er gebeurt in de regio?
10: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
16: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
1: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
0: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 20:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
14: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
14: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
18: Bedankt Ludoviane.
19: Regionieuws.
22: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Regionaal nieuws en info.
23: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
25: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
27: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
27: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
27: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
5: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
6: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
7: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
22: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Philou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Noordzee Regio Nieuws.
22: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
1: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
22: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
26: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
28: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
29: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn, zo goed mogelijk op te volgen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
0: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
0: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
0: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in een zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
11: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
12: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat dat helemaal niet. niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd.

0: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
3: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
3: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
3: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
6: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
7: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken.

0: Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen, ook een beetje reclame voor het VTI.
0: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
2: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
2: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
2: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
17: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
18: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
14: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
1: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
14: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
14: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
9: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
23: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
23: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
23: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
23: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
24: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
25: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
26: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
2: Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. staat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
14: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
14: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
14: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
15: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
16: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
17: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
18: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
19: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
19: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden. Waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen. En ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
27: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
23: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
29: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
30: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
31: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
32: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
32: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
32: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus zouden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
23: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
23: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
11: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
12: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
13: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
14: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
14: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
14: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
14: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
23: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
5: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
23: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De

0: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
1: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
4: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
6: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
5: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
6: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
5: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
6: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je

0: juni. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
7: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
6: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
1: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
13: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
12: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
13: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
12: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
13: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
12: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
13: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Bedankt, Ludo Vianen.
1: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Hallemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
12: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
20: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
12: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
20: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
12: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
20: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
4: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
5: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
6: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
10: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor het conceptie en Dennis de coach. Dus,
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. En met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
10: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
9: wat zijn de ambities dit jaar?
10: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
10: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat het voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
11: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
8: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
7: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
8: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
7: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
8: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
7: De naam verandert ook?
8: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
7: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
8: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan toe, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
14: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gael Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
21: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
21: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
21: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
21: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
18: Bedankt, Ludo Vianen.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
4: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
5: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat ik laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christophe Vermeijden.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Sjouwkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
5: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
5: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
5: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
5: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
7: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
8: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
9: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
11: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie.

0: opent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
5: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
13: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer

0: bodem van die planten en al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en ja, dan krijg je ja, 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
0: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
4: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliezen zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
5: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
6: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludo Vianen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduine. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
16: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
16: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
16: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
17: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
18: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
18: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
18: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
18: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
9: wat zijn de ambities dit jaar?
18: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
18: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
20: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buiten onderwijs.
21: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
22: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
23: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
23: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
9: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
23: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
9: De naam verandert ook.
23: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Iedereen. iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
25: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
26: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
27: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
11: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
9: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombé.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
16: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
17: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
28: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
4: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
4: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
4: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
19: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
19: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
19: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
19: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt Ludoviane.
0: Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
7: Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Sjouwkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
20: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
20: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
20: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
22: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
23: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
24: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Che Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. Vanavond speelt BC Oostende de 16e finale van de Beker van België basketbal. Het moet daarvoor op verplaatsing naar Ieper. De opworp is om 8 uur. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
9: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
17: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
9: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
17: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
9: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
17: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
9: De naam verandert ook?
17: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale.

0: merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
0: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
4: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
0: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hiebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
0: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Sjouwkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
12: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
0: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
12: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
0: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
13: Bedankt, Ludo Viane.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
15: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
16: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
17: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
1: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
18: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
0: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
18: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
18: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
4: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
4: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduine. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 20:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
22: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
23: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
24: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
25: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
0: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
25: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
0: Hoe zit dat?
25: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
25: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
0: wat zijn de ambities dit jaar?
25: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
0: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
25: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
7: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
7: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
7: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook.
7: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
10: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
11: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
12: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
14: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
14: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
14: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
18: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Sjouwkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
19: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
6: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
19: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
6: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
19: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
21: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
24: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
24: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
0: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
0: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
0: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
24: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
14: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
24: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
27: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
28: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
2: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
2: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
2: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
24: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Maar het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
24: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
24: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp.

0: via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
4: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
4: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
4: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
4: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijns maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat.

0: de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
6: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
7: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
8: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
4: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
9: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
9: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduine. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project, of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
12: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
16: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een kans gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
17: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
17: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
17: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
17: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
1: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
1: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
1: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
4: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
9: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
20: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
22: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
23: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro.
3: Sparta VDO speelt de komende week een thuismatch in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor het concepteren, Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
3: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het schoolbevoordeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
9: De Haan zal het minigolfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
26: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
26: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
26: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
26: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
9: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8:00 tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11:00 naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8:00 vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9.
11: En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken en deze zullen een 50 cent kosten.
13: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
14: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
16: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
11: Regionieuws. Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
4: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
11: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
21: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
22: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
27: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Na het mooie weer van gisteren moeten we vandaag rekening houden met veel bewolking en in de voormiddag ook regen. De wind waait matig uit het noorden. De koudere lucht zorgt voor maxima rond 19 graden. Morgen draait de wind terug naar het zuiden. Het kwik kan daardoor terugstijgen naar 23 graden aan zee en 26 graden dieper in de provincie. Morgen krijgen we een mix van opklaringen en wolken.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
28: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. thuis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
28: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
28: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt Ludoviane.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
4: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
21: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Van nog een keer, preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
12: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
14: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
12: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen, later zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in 2e landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
19: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
19: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
19: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
21: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
17: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
20: Goh, uitschieters. Ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen conceperen, Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
20: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
20: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
20: Maar het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
20: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België.

0: stoppen. Maar op het einde proberen we dan toch wel toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
4: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
3: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
9: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
9: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
9: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook.
9: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
3: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.

0: Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
3: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
2: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
6: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtem.
7: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
8: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
17: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
17: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
17: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christophe Vermeijden.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
18: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
21: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de naam zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
2: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
2: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
8: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
8: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Janssen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
24: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
2: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
24: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
24: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
24: Maar het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
2: wat zijn de ambities dit jaar?
24: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
2: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
24: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
13: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
14: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
13: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
2: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
2: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
2: De naam verandert ook?
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
17: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
19: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
20: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
25: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
14: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
3: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
26: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
3: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Michael van Nieuwen.
28: Hallo, ik ben Louise Carton.
29: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
14: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
14: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
20: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
25: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio?
4: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
26: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
7: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
26: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
7: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
26: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
7: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
25: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
14: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren. Je hebt eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
15: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
21: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
23: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
26: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
23: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
26: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
23: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
26: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
23: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
22: Bedankt, Ludoviane.
2: Noordzee regionieuws.
14: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
3: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
14: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
26: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
17: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
26: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
17: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
26: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
17: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
14: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
14: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8:00 tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.
5: Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
8: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
26: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
26: Hoe zit dat?
8: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook.

0: Wat zijn de ambities dit jaar?
1: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
0: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
1: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de Beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
11: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
11: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen.

0: Doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook.
0: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
18: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
18: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
20: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
21: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal veranderen.
9: vervelen in Oudenburg.
15: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
7: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
24: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
24: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
24: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
24: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8:00 tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11:00 naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
3: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
4: We zitten Oostendien in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
18: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
5: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall? En die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
5: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
5: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
5: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Wandegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
12: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
14: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
0: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn, zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
15: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
15: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
15: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
15: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
7: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
7: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
10: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
11: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
12: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
7: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
17: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
17: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
17: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
7: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg

0: het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
3: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
4: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
5: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
8: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
7: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
8: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
8: Maar het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
8: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
6: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Regionieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelied zal

0: Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de zitten krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
7: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
7: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
7: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
7: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
10: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
11: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
13: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
4: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
13: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
13: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
0: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
4: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
4: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
18: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
19: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
20: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
21: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
22: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
4: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
22: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
4: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
22: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
22: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
13: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
0: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
27: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
28: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
29: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
29: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
29: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
12: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
12: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
4: wat zijn de ambities dit jaar?
12: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
4: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
12: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
9: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
14: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
16: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
17: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen goede juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
4: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
17: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
4: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
17: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
4: De naam verandert ook?
17: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
9: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Sjouwkorps Willeniskunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren, een theaterwandeling in het sappig Oostens over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
12: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
13: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
14: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombé.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton, 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Filip Monsenweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
20: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
21: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
3: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
17: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
17: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
17: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
17: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt Ludoviane.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
26: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
26: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten.

0: Westeroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
1: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
5: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
6: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
7: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
11: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
11: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt.

0: Want toen dat geel en blauw, het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou, Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
0: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
5: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
9: Ik ben Rudy de Meij.
10: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
11: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juiste juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
11: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
11: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
11: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
5: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
6: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
12: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
13: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met geen WM en we mogen tonen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
14: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
6: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
5: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dexmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
9: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
12: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
19: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
19: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
19: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet. Hanzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
15: Bedankt, Ludoviane.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
14: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
22: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
23: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
0: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7000 op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
7: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek. Ba-ba-da-ba!
10: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willenis kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook.
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
14: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
15: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
16: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
17: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannenkoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Bjorn Pannenkoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de 6e ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
14: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
17: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Oren.
24: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
25: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
26: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
26: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
26: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van, de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
17: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
14: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
5: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
6: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
5: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
9: Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Stadversluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
12: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
12: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
12: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
12: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
9: Bedankt, Ludoviane.
11: Wat er gebeurt in

0: het school bijvoorbeeld. Verzuilingsinstituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 20:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 20:00 tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11:00 naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 20:00 vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar verhalen.

0: onder de vuurtoren, een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
4: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
4: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
4: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
7: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
8: Waar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
9: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
11: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
10: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de Beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
12: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd en dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
12: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
12: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook.
12: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
10: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
17: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
10: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de 6e ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
18: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
17: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
17: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: Regionieuws.
10: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gehad. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
2: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
4: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
5: De Vesterop is ook het wat niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
10: Bedankt, Ludoviane.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
10: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
10: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
12: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
13: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven. Hij heeft veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
14: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
15: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
16: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
8: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
16: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
16: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
16: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
16: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
16: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
1: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
17: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
19: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
19: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
19: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
19: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
12: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
13: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het schoolbevoordeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio?
15: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
16: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
16: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
16: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
15: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
15: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
17: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.nl.

0: Penis aan de dag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden. Waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen. En ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludoviane.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
10: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in

0: elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
1: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
0: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
1: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
0: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
10: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
11: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
12: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall? En die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Het blijft heel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzie MVZ2.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
18: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
1: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
18: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeente. gemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
1: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
18: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
1: De naam verandert ook?
18: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
20: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
7: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
22: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
23: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
24: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
1: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Willen Is Kunnen optreden.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
15: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
15: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de 6e ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
18: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
21: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
22: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
22: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
22: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
6: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
8: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
6: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
6: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
6: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
6: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
6: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
13: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
14: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
15: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
11: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
28: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En Dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
28: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
28: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
28: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
27: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
27: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
27: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
1: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8:00 tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11:00 naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5:00 kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8:00 vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
27: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. staat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
17: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
19: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
21: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
21: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hiebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die

0: er is hier niks meer te vangen, nee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
7: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
6: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
9: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
10: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
11: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn, zo goed mogelijk op te volgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
14: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
13: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
14: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
13: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
13: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour,

0: voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludo Vianen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Maaike van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noord.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
5: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
11: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
13: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
8: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
13: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
13: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
13: Maar het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
13: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk moeten we ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
13: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
14: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat een keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
3: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
20: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
20: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
20: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
20: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in het sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee, dagklapper.
22: KVDO speelt thuis in Tweede Landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiem Plein aan de Oosteroever. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
15: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
23: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
24: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
25: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand. Te houden.
3: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
12: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
6: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: In de loop van de avond worden de opklaringen breder. Kwik daalt vannacht naar 16 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een zuidenwind zorgt voor aangename maxima van 23 tot 26 graden. Ook maandag is het wisselend bewolkt.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
26: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
26: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
26: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
3: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
14: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
14: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat.
24: En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
24: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
21: Noordzee regionieuws.
3: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
17: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
18: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket.
10: Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Radio
8: Noord. Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
6: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
6: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
6: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regionieuws.
15: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
19: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
15: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
8: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
28: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
28: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
28: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
28: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
28: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
28: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
0: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocrosscomité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
12: KVDO speelt thuis in tweede landelijke. Vanavond om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Morgen kan je voor de laatste keer om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op die kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Showkorps Wellness kunnen optreden. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film Kokoho. En om 8 uur vanavond voor Little Trouble Girls, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
13: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentierende markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met twee VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
13: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
13: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
13: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
9: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
14: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
17: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
16: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
21: Noordzee regionieuws.
16: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
19: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
16: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
22: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
20: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
22: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
20: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
22: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
20: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
22: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt Ludoviane.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
16: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
19: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
20: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra Lacour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
19: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
10: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
11: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
23: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt. En niet mensen die 's avonds laat, als die

0: over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
4: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm, de zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
4: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
4: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten en voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, er is hier niks meer te vangen, nee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze

0: hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
4: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
5: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Piet Daman, we hebben het vandaag over Stan van Hoeten. Wat kunt u ons vertellen over die man?
7: Wel, Stan van Hoeten is op 1 januari dit jaar overleden. Hij zou in augustus 100 jaar geworden zijn. Een Oostendenaar, maar ook van Sas. De vader van Stan was een pannenaar uit het vissersmilieu. Die diende aan boord van het schoolschip L'Avenir en kwam zo in Oostende terecht. Zijn grootvader langs moederszijde was houtkeurder van het creosoteerbedrijf. Na lager middelbaar aan het ateneum van Oostende ging Stan werken bij scheepswerf Belliard en volgde ook avondlessen van scheepsbouw. Groot in Struis, hij was zijn roeier geworden bij de Spoornautiek en weldra bij de beste. Op 18 jaar werd hij militair bij derde linie in kazerne Mailleux te Oostende. Als sergeant-verkenner, motorcyclist, maakte hij de 18-daagse veldtocht mee in mei 1940, waar hij zich onderscheidde en ervoor geciteerd werd. Na 2 jaar krijgsgevangenschap in Duitsland wist hij te ontsnappen en België te vervoegen. Hij werkte verder in staatsdienst en maakte deel uit van het verzet. In 1946 ging hij over naar de marine, de zeemacht toen, en was in de jaren 50 in de logistieke groepering op de Oosterover in Oostende. Ondertussen was Stan actief gebleven als roeier, zowel nationaal als internationaal, en ook als trainer. Eind jaren 50 werd in de marine een roeiploeg samengesteld met beroepspersoneel en miliciens. Goede roeiers deden hun militaire dienst in de marine en vervoerden de logistieke dienst in Oostende met Stan als trainer-coach. Gedurende jaren, met steun van ministeries en de Belgische Roeibond, behaalde de federale bondsploeg Zeemacht zeer goede resultaten. Stan was een der bezielers van de roeisport en werd nationaal trainer-coach en leidde ook trainers op. Op zijn 54ste verliet hij de krijgsmacht en stichtte de scheepswerf Slijkens op Sas, voornamelijk voor onderhoud van jachten. Hij leidde deze werf tot einde jaren 80. Naast heel wat militaire onderscheidingen en nationale orden kreeg hij ook de gouden medaille voor sportverdiensten. Hij was erevoorzitter van de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende, de Spoornautiek.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
9: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
14: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
14: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
14: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook?
14: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombi.
15: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
17: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
18: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren en Dennis de coach. Dus,
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw, dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
6: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
6: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijkers zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
0: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
23: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
23: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
23: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
22: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
24: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
24: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
24: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
24: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
6: Bedankt, Ludoviane.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
4: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
23: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
5: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
15: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
0: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
0: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
0: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein en Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
12: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
13: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
14: Christa Korten, we hebben het vandaag over Blanche Delacroix, de laatste maîtresse van Leopold II.
16: Ja, Blanche Delacroix was eigenlijk geen onbesproken meisje op het moment dat Leopold II haar leert kennen. Eigenlijk was ze al een ex-prostituee, moet ik dan zeggen. Ze was nogal van vulgaire aard, maar ze nam geen blad voor de mond. En soms schreefde ze tegen Leopold II, maar hij vond dat heel, heel leuk. Hij hield ervan. Dus op het moment dat hij haar leert kennen, in Parijs, in een bordeel, is hij 17 jaar oud, terwijl hij al 65 is. Nu, zij wordt wel zijn laatste geliefde, maar hij wordt ook Le Roi des Belges et des Belles genoemd, waarbij dus Cléo de Mérode een van de gekende maîtresses is, Margaret d'Estève, we hebben nog Clara Ward, een Amerikaanse, en onder andere ook Emily d'Alençon in Parijs. Dus het was niet zijn eerste, maar het was wel zijn laatste maîtresse, die dan ook in Oostende heeft gewoond en die eigenlijk van hem ook 2 zonen heeft gekregen, Philippe en Lucien. En hij had goed voor haar gezorgd en hij is zelfs met haar getrouwd op zijn sterfbed. Natuurlijk niet erkend van de staat. En zij is dan naar Frankrijk uitgeweken met haar kinderen. En heeft gans het geld dat ze van Leopold II heeft gekregen eigenlijk doorgebracht. Zodat zij berooid is overleden dan in Frankrijk.
22: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
23: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
23: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij bij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
14: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
23: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
24: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
14: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
24: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
14: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
24: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
14: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
24: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
14: Bedankt Ludoviane.
22: Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
15: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
3: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
4: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
6: dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
9: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
14: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel, geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
14: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
14: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
21: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het schoolbevoordeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor zorg en welzijn, Bjorn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
2: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open, hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het schoolbevoordeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
8: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
7: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
8: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
7: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
8: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
11: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
12: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen

0: Burg, de VZW zwerfkatjes?
1: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, voor dierenvoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
1: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
7: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
10: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
11: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
12: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: We hebben het vandaag opnieuw over de CO, de SEO. Dat zit in het collectieve geheugen, Gids Gemdalens.
14: Ja, de geschiedenis van de coöperatieve SEO, Société Économique d'Oostende of Spaarzaamheid Economie Oostende, hoort thuis in het collectieve geheugen van Oostende. Het is zodanig verweven met de Oostendse geschiedenis dat elke inwoner van boven de 50 er nog levendige herinneringen aan heeft. In tal van Europese landen werden coöperatieven opgericht waarbij de productie of het aanbieden van levensnoodzakelijke middelen aan een goede prijs voor de consument voorop stond. Op het einde van de 19e eeuw werd de SEO opgericht, die ideologisch neutraal was. Ze onderscheidde zich daardoor van de socialistische groep Vooruit en de katholieke groep Welvaart. Het coöperatief principe bestond hierin. De toetreding was vrijwillig en moest mogelijk zijn voor iedereen. Niemand mocht worden geweigerd op grond van sociale of politieke discriminatie. De inspraak en controle op het beheer lag bij de leden zelf. Het was een niet-kapitalistische

0: kapitalistische maatschappij en de winsten moesten zo worden verdeeld dat geen enkel lid werd benadeeld. Zo ontstond de Co in 1892 en was werkzaam tot 1981 en werd net geen 90 jaar.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
3: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
2: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
3: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
2: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
3: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen. Nee.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzee Cross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross Comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
8: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
12: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
13: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
14: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
12: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende. Radio Noordzee.
15: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
8: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
16: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat een laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
5: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Oren.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
21: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
2: Dit is een keuken die nu zal reizen, ook een beetje reclame voor het VTI.
21: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
2: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
21: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
21: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Bedankt, Ludo Vianen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
8: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
11: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
11: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
11: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het Mobiel Energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
16: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dexmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
18: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels. Meer dan 85%.
19: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
20: Oostende is een unieke. En wij Oostende zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Beste toehoorders, er is een streektaalachtervoegsel dat thans heel vlug aan het verdwijnen is, en dat is met name ege, waarmee vrouwelijke naamwoorden gevormd worden. Ik geef enkele voorbeelden. Naaister, nooiege. Strijkster, strikkege. Kuisvrouw, kuschege. Nu hoor je zelden en enkel nog eens nooiege, de naaister. Er waren vroeger naaisters die zo bedreven waren dat ze lingerie en ondergoed konden verstellen en in orde krijgen. Hadden zij ook een naam? Wel ja, finnooiege. Zij konden immers finnooien. Een woord dat ons aan vroeger herinnert, maar dat nu een zoete dood gestorven is. Een finnooiege is een bedreven naaister.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludo Vianen, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludo Vianen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestige veldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
22: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW-zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
22: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
22: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.

0: Beerse regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het schoolbevoordeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane. Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
4: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
4: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
4: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
11: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
12: Iedereen voelt zo, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
13: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babet komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babet ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
14: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
14: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
9: wat zijn de ambities dit jaar?
14: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
9: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
14: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
8: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken. Koga Baulier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
16: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
19: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
20: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
21: Gemdalens, in het Leopoldpark staat een kunstwerk van Emiel Bulke.
22: Ja, niet zo ver van de IJzerstraat. En om preciezer te zijn, niet zo ver eigenlijk van het Beaufortwerk met de hondjes. Het is een rond prieel

0: verloren. Men vroeg hem om portretten ten voeten uit te maken van 18 Oostendse burgemeesters. Die portretten hangen nu nog in de gemeenteraadzaal van het stadhuis. Emiel Bulke had een dochter, Dina, die hij koesterde als een wonderkind. In 1918, op 13-jarige leeftijd, overlijdt ze aan de Spaanse griep. In 1933 maakt hij dit beeld waarbij hij haar voorstelt als jonge vrouw. 20 jaar later schenkt hij het beeld aan de stad. Je ziet hoe het meisje, zelfs als jonge vrouw, geniet van het spel van de wind en het doek dat ze boven haar hoofd houdt.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
5: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied wat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
11: Uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
4: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
4: Hoe zit dat?
11: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
11: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur.

0: Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin, yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: We willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat het voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
2: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
5: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
6: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
5: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Che Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
7: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
8: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
9: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
0: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
0: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
0: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
0: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
1: wat zijn de ambities dit jaar?
0: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden. Zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
1: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
0: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
5: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
5: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dexmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
17: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
1: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
17: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
1: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
17: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
17: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
18: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
1: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
18: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hiebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
13: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
18: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
19: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
20: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
6: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
20: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
22: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
21: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
22: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
21: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
22: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
21: De naam verandert ook?
22: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
20: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
25: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
26: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Bij ons in de studio vandaag Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. En Roland, in je woordenboek heb ik daar een mooi woord wel gevonden, loswijken.
28: Loswijken is een werkwoord. Het doet natuurlijk denken aan het Nederlands losweken, iets losweken, een postzegel losweken. Maar het heeft daar niks mee te maken. In het Oostends betekent heel eenvoudigweg iets trachten af te troggelen, iets afhandig maken op een lepe manier. Bijvoorbeeld iemand zou daar een verzameling postzegels hebben. Hij bent er verlekkerd op. Dan zou je zeggen, kendo die timbers losgewikt. Ik heb het kunnen verwerven. Ik ben erin geslaagd dat, ik gebruik nu nog een ander dialectwoord, Edwin, behazzelen. kan dat kan behazelen, kan dat door losgewekt. Goh, kan dat van de deen kunnen loswijken. Ja. Ik heb het kunnen verwerven. Ik ben afgekomen gelijk een baar op sokken en kan het kunnen loswijken.
27: Ja, maar het heeft nogthans niets te maken met die effectief het losweken van postzegels.
28: Ja, en nee. Het is zo dat het in het Oostens niet letterlijk is. Het heeft dus niks te maken met vloeistoffen en weken. Het komt daar natuurlijk wel uit. Maar bij ons wordt het dus overdrachtelijk gebruikt, figuurlijk gebruikt. Dus ik heb het kunnen afhandig maken. Ik heb het als het ware losgeweekt.
27: Ja, iets kunnen verkrijgen.
28: Ik heb het kunnen verkrijgen, ja.
27: Bedankt, Roland.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Erik van Hal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
19: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
21: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
19: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
21: Hoe zit dat?
19: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar, de nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
21: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
19: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow. Met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
21: wat zijn de ambities dit jaar?
19: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
21: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
19: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
4: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
8: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
7: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
8: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
7: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
8: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
4: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
5: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
6: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost 15 euro, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
10: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
9: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Wel, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelied zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark de Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten. En al, het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer. En er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af. En dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
9: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
15: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de gibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
9: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
15: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
17: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
18: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babette komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
17: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
9: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
17: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
9: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
17: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
3: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
4: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
5: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over August van Ieper.
24: Ja, August van Ieper, of kortweg Hustje genoemd, was jarenlang de trouwe huisknecht van James Ensor. Vanaf 1917 tot aan zijn dood in 1949 woonde James Ensor in de Vlaanderenstraat het huidige gekende Ensorhuis. Ensor nam er toen zijn intrek met zijn huisknecht August van Ieper en zijn huishoudster Ernestine Molet. Hustje deed dagelijks de boodschappen, hij zorgde ook voor de verwarming in het woonhuis. Hij haalt de meester af aan het station, verzelt hem naar de kapper en wandelt samen met Ensor over de dijk. Na de dood van Ensor in 1949 mochten August en Ernestine er blijven wonen, ook toen de vrienden van Ensor en later de stad Oostende het huis hadden gekocht om er een museum van te maken. In al die jaren, tot aan zijn dood in 1963, verwelkomde Hustje in hoogst eigen persoon de bezoekers en leidde hen rond in het Ensorhuis. Iedereen beschouwde het als normaal dat de twee trouwe dienaars in dat Ensorhuis bleven wonen. Ze behoorden zelfs tot de geheimzinnige sfeer die in dat huis van de grote Oostense meester rondhing. Hustje was een geboren optimist en had iets van een ware uilenspiegel in zich. Hij was ten andere op 1 april geboren en hij kon heel klein beetje buik spreken. Hoe dikwijls zagen we niet dat wandelaars in de Vlaanderenstraat zich omdraaiden, want iemand riep hem na, maar een eentje verder stond Hustje naar de wolken te kijken tot de beetgenomen hem herkende. August, die erg aan beenderreuma leed, kon geen schoenen meer dragen. Hij liep altijd op sloeven. En heel merkwaardig, in 1960, op de vernissage van de grote retrospectieve tentoonstelling van het werk van James Ensor in het Museum voor Schone Kunsten in het Feestpaleis, was Hustje op zijn pantoffels, een der meest omringde figuren. En hij stal er eigenlijk de show tussen al de prominenten. Hustje had een bijna devote eerbied voor Ensor en kende al zijn geheimen. Hij sprak nooit de naam Ensor uit, hij sprak altijd van meneer. Want hij leefde in het verleden eigenlijk en hij zei altijd meneer zei dit of meneer al liever dat dit zo was. Dikwijls hebben vreemden Hustje willen uithoren over het feit dat Ensor hem en de huishoudster in zijn testament eerder stiefmoederlijk hadden behandeld. Nooit hoorde men hem daarover met verbittering spreken. Hij antwoordde altijd, dat was de fout van meneer, hé, want meneer kan toch niet aan alles spijzen. Ensor is een wereldfiguur, maar Hustje is zeker een echte Oostense figuur.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
15: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, als deze zomer,

0: zegt van een bioloog, die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof, enzovoort, enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En ja, wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld, en dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
1: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden.
0: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massale sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver, ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
8: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
8: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn daar nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf

0: 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
3: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
4: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
5: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
6: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
9: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
9: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
9: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
7: Bedankt, Ludoviane.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
0: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor zorg en welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
12: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
9: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
4: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
4: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
4: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
4: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
4: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus hadden voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
5: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
7: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum Lacour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
15: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
16: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
17: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
18: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Beste vrienden van de Noordzee Radio. Ik ben hier met een woord dat als het ware vroegere tijden oproept. Het betreft het te Oostende goed gekende waterhuis. Van lang geleden wel ja, want dat huis draagt de datum 1632. Maar van waar hebben ze nu die naam gehaald? Het ligt niet zomaar toevallig bij de kaai. In die mistige verleden tijden kwamen de vissers daar om hun schip van zoet water te voorzien. Er was immers nog geen leidingwater en speciale binnenlanders gingen water halen ver landinwaarts. Die schepen die water naar de kaai brachten hadden ook een naam. Dat waren waterschepen. Het waterhuis was dus een huis waar de vissers hun voorraad water lieten in tonnen doen om aan boord toch over een zekere hoeveelheid water te kunnen beschikken. Ik heb gelezen in het boek van de Oostendse postmeester Bowens, boek van 1792, dat het ook kon gebeuren, als het lange tijd niet geregend had, dat een waterschip dan voor de hele stad water moest halen. Allee, dat weet je hier nu ook, hè?
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludo Vianen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerke zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerke bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
8: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
8: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
8: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
7: wat zijn de ambities dit jaar?
8: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
7: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
8: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
6: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
4: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paars voor een vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
9: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie. Maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstof zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
8: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
9: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hibbel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daarvoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
8: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
9: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Ja, bom. Er is hier niks meer te vangen, nee. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Björn Pannekoeken.
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8:00. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
14: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
8: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
14: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een €7.000 op jaarbasis zijn.
8: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
14: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
13: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de site Wiegelit zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de site krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZW die hetzelfde gevoel had. En met VZW samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen, geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
17: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
2: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
10: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
8: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor Zorg, Björn Pannekoeken.
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat ik je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de 6e ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van speel.
22: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
23: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Tijd voor het Oostends dialect, vandaag met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Vandaag hebben wij het over het werkwoord, veronderstel ik, Roland, stekken.
25: Inderdaad, het is een werkwoord, hè. En het is ons dialectwoord voor steken. En het is interessant om het hier te behandelen. Het vertoont inderdaad de eerder vermelde klinkerafwisseling ten opzichte van steken, stoken, staken, stok, staken enzovoort. Maar bovendien is het gekenmerkt door de eerder deze week genoemde ontronding. Dat wil zeggen dat de mondopening bij steken ronder is dan bij stekken. Ons woord stekken dus. Het geeft minstens 8 betekenissen, met op de eerste plaats natuurlijk steken of prikken. Meer en meer in onbruik geraakt stekken als stikken, dat wil zeggen met voor- en achtersteek naaien. Stekken betekent vervolgens ook nemen, pakken en veelal met de bijgedachte dat dit ten onrechte geschiet. Ze stekken is bijzonder veel geld verdienen. Geldstekkerie is het op fraudeleuze manier verwerven van veel geld. Het tween stekken is dan weer iemand bij de lurven vatten. Eigenaardig is dat men hiervoor ook zegt, als men hem dan kon tegenhouden, hè, kan hem polen. Stekken is ook stekdoen, dat wil zeggen geslachtsgemeenschap hebben. En met de ketten of knikkers spelen is ook al stekken. Als een vaardig stampt of wiegelt of hevig schommelt, wordt dit ook stekken genoemd. Als men dan de wind uit tegengestelde richting krijgt en hierdoor herhaaldelijk met de boeg in zee duikt, dan gebruikt men het bijzonder mooie woord een kopstekker. Onkiekes stekken wil dat zeggen dat ze graantjes of wat dan ook pikken. Ten slotte de thans verdwenen uitdrukking, oetstekken, dat is hout schaven.
24: Bedankt voor de uitleg van het Oostendse woord stekken, dat was Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
16: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
8: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
16: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
8: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
16: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
8: De naam verandert ook?
16: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sittewiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
15: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dimensiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dimensiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen, ook een beetje reclame voor het VTI.
15: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
15: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
15: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
8: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oost-

0: te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Chez Babit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Chez Babit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
4: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
5: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en Toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
9: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
8: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
9: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
8: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
9: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
8: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
9: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor

0: De dementiekeuken, en dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Bedankt, Ludo Vianen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
2: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuide Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
9: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepeerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft willen concepteren, Dennis de coach. Dus,
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Juan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
9: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
8: wat zijn de ambities dit jaar?
9: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk moeten we ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
8: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
9: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
10: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
4: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
4: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
4: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
4: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
7: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
8: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
9: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Che Babette ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
11: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
3: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
11: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijsel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
3: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
11: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
3: De naam verandert ook?
11: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
14: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open had. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het mini-golfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Diksmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de 6e ronde van de beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
16: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over leeg.
18: Ja, inderdaad. Er is natuurlijk een verschil tussen lege en lege. Vroeger kon je bij het lezen merken aan lege met 1 e en lege met 2 e's hoe de woorden uitgesproken werden. Leeg is ijdel, ijl. Dit als Nederlands aangevoelde woord vinden we in ons dialect terug als idelen, ledigen. Ik kon een zak patatten idelen, een zak aardappelen ledigen dus. Ijdel, ledig, vandaar ook, maar het is Nederlands wat ik nu zeg, hè. Een meisje wat dat er niks in zit, is een ijdeltuit. Lijgen is laag. Als we dus ergens te velde lezen lege weg, dan is dat in feite een laag gelegen weg en zou het straatnaambord moeten vermelden lage weg. Maar dat zijn doorgaans oude namen, zoals ook die grote plas genoemd de Leeghoort. Dat heeft dus niks te maken met ledig en alles met laag. Met andere woorden, in feite zouden we niet moeten zeggen de Leeghoort, maar de Leeghoort. Leeg is bij ons niet alleen ijdel, maar ook lui. Een luiaard is een leeghoort. Je is te leeg voor te werken. Hij heeft dus ook weinig in zijn mars. Er zit niks in. Met betrekking tot luiaards zijn er heel wat rake uitdrukkingen. Zo, luiaards zwijt is gauw gereid. En zo iemand probeert aan alle werk te ontsnappen. Vandaar als men vraagt waar hij zit, in de zonne en uit de wind, wat hij de luiaards vindt. Wat doet zo'n luiaard? Lege zakken recht te zetten, of bullen op het water slaan, of deze bijzonder grappige, wat is het dan toen? Het plafond van de nof aan het witten. Nieuwe woorden zijn neologismen, vandaar deze 2 voor diepvriesfrietjes, luiaardsfrieten en luiebuvenfrieten. Ik denk dat de meeste luisteraars, net als ik, een vastgefritte verkiezen.
17: Zeker weten, smakelijk. En bedankt, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
9: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
3: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
9: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
3: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
9: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
19: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov die van Real Madrid komt uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
19: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
19: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
19: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw, zoals vroeger. Maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
19: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die grotere budgetten hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machte geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
19: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus gaat voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
17: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombie.
10: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is, vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerke. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
7: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
4: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
5: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
6: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Hè. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
10: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
11: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim 220.000 euro geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim 1,3 miljoen euro geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
24: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
3: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
24: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
3: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
24: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
24: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
3: Bedankt, Ludoviane.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De nieuwe buitenschoolse kinderopvang die momenteel wordt gebouwd op de Sitte Wiegelid zal Hupsakee heten. De naam werd gekozen door de kinderen. Hupsakee gaat in november dit jaar open. Op de Sitte krijgen later ook jeugdverenigingen een plek. De Noordzeecross in Middelkerken zal dit jaar voor het eerst 's avonds worden verreden. Dat maakt het Cyclocross-comité Middelkerken bekend. De avondcross, die deel uitmaakt van de superprestigeveldrijden, gaat dit jaar op 5 november door in Sportpark De Krokodil en zal in een Halloween-sfeer baden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg en Welzijn, Bjorn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
4: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
3: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bouwen op de Oosteroever wordt de komende maanden en jaren een van de belangrijkste dossiers in Oostende. Het stadsbestuur wil met alle betrokkenen praten. Burgemeester John Crombe.
9: Om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen. Dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Theo Oostende verhuist naar een nieuwe locatie in de Romestraat. Jongeren kunnen bij Theo terecht voor vertrouwelijke en therapeutische hulp. De organisatie is al 9 jaar actief in Oostende. Ze moeten hun huidige locatie in de Kaaistraat verlaten, omdat het pand verkocht wordt. Het bekende concept Shebabit komt vanaf 23 oktober naar Oudenburg. Hun almhut was tot vorig jaar onderdeel van de kerstmarkt in Oostende. In Oudenburg zal men enkel op vrijdag, zaterdag en zondag openen. De nadruk ligt er op feest, muziek en après-ski. Net als vorig jaar verzorgt Shebabit ook een almhut naast de ijspiste in Middelkerken. BC Oostende won de 16e finale van de beker van België. Oostende won van Ieper met 76-110. AJ Clayton scoorde 16 punten. Meer regionieuws over een uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: We zitten aan de oever van de Koninginnenvijver in het bosje met Yves Miroir van de Omens. Yves, wat is het probleem hier?
10: Wel, het probleem is eigenlijk dat het evenwicht, biologisch evenwicht, volledig verstoord is. Dus men heeft een 20 ton 20 ton waterplanten weggehaald, zogezegd voor de recreatie, maar die waterplanten zorgen eigenlijk voor 50% van het zuurstof in het water. Dus men neemt een belangrijke zuurstofbron weg. En dan, als de temperatuur van het water stijgt, zoals deze zomer gebeurd is, dan gaat dat zuurstof nog meer weg, want er is geen schaduw meer op de bodem van die planten en al. Het is allemaal warm. De zuurstof verdwijnt nog meer en er komt concurrentie van blauwalgen met de waterplanten die eigenlijk weg zijn. Die blauwalgen geven gifstoffen af en dan krijg je 17 ton dode vis. Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen. We krijgen altijd maar warmere zomers.
3: Wat willen jullie dat er gebeurt? Want hier zitten vissen, hier is ook recreatie, hier is ook natuur. Hoe moet de stad dat aanpakken? Of wie moet wat aanpakken?
10: Wel, eigenlijk zou men de zaak moeten laten beheren onder toezicht van een bioloog die weet dat die waterplanten niet weg moeten, die weet dat die wat in staat voor zuurstof enzovoort enzovoort, waardoor dat je een gezond biologisch evenwicht krijgt, waar dat die vissen kunnen blijven zitten. En wij vinden ook dat bepaalde karpersoorten niet mogen uitgezet worden, die mogen wettelijk trouwens niet uitgezet worden, de hebel bijvoorbeeld. En dan vooral de graskarpers die al die planten opeten en die daardoor worden uitgezet, maar die helemaal niet van hier zijn en die hier zelfs niet kunnen kweken.
3: Jullie trekken nu aan de alarmbel om problemen volgend jaar te vermijden?
10: Wel ja, als men niks doet en als men geen treffelijk beheer invoert hier, dan heeft men volgend jaar en de komende jaren elk jaar hetzelfde probleem. En dat leidt dus dan tot massaal alle sterfte. Niet alleen van de vissen, nee, want je ziet ook dat de meeste vogels hier weg zijn voor het ogenblik. Je hebt hier nog een beetje waterhondjes die hier zitten. En voor de rest, eenden zie je praktisch niet, ganzen zie je niet. Daarnet zat er één aalscholver. Er is hier niks meer te vangen, nee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteren werd in Oostende het mobiel energiehuis voorgesteld. Van oktober tot eind november wordt de mobiele unit opgesteld in de verschillende wijken van de stad. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen. Het is de week van de dementie. In woonzorgcentrum La Cour werd een dementiekeuken in gebruik genomen. Bedoeling is mensen te laten kennismaken met de wereld van personen met dementie. Schepen voor zorg, Bjorn Pannekoeken.
4: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan, dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze om aan te houden.
1: De Haan zal het minigolfterrein in Park Potinière vernieuwen. De totale prijs wordt op ruim €220.000 geraamd. De Haan wil dat de vernieuwing is afgewerkt voor het volgende zomerseizoen. Volgende week zaterdag heropent het Willingenzwembad in Wenduinen. Het zwembad was sinds mei gesloten voor grondige renovatiewerken. Er werd ruim €1,3 miljoen geïnvesteerd. Vanavond ontvangt KV Dixmuiden-Oostende Lommel. Het gaat om een wedstrijd van de zesde ronde van de Beker van België. De wedstrijd wordt in Oostende gespeeld en start vanavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vize 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
12: Binnen de Vlaamse Parkinson Liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
13: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
17: Stadsgids Mark Loy bespreekt ook vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
18: De staatsrederij deed de Oostende-Doverlijn uitbaat vanaf 1846 en die dus het postverkeer regelt, maar ook het passagiersverkeer, die koopt in die eerste halve eeuw of chartert ook zijn schepen in Engeland. Bouwt dus niet zelf. En het is pas op het einde van de 19e eeuw dat er een overeenkomst komt met de Cockerilwerf, scheepswerf in Hoboken bij Antwerpen, dat eigen rader en paddelboten worden gebouwd. Een raderschip is een schip dat aangedreven wordt met stoom, maar door twee scheepsraderen aan bak- en stuurboordzijde. Zo kennen we de Louise Marie, en dat was genaamd, dat schip genaamd naar de vrouw van onze eerste koning. En dat was een prototype voor een reeks van zeven die later werden gebouwd. En die waren kenmerkend door een zwarte romp, een witte bovenbouw en een gele schoorsteen. Twee van die reeks van zeven waren onder andere de Marie Harriet, genoemd naar de tweede koningin, die getrouwd was met Leopold II, en de prinses Clementine. En dat waren schepen, recordbrekende schepen, want die haalden een snelheid van 22 knopen. 22 knopen, dat betekent zo ongeveer zo'n 40 kilometer per uur, wat erg rap was en wat waarmee ze wereldrecords scoorden. Die prinses Clementine, die had ook, dat was ook het schip waar voor het eerst draadloze telegrafie aan boord werd toegepast, en ook dat was een wereldprimeur. Het was trouwens de laatste paddelboot van de vloot die nog gevaren heeft tot 1928, tot 10 jaar na de Eerste Wereldoorlog. Maar dan op Zeebrugge, omdat de haven van Oostende zo zwaar was toegetakeld in die Eerste Wereldoorlog, dat er geen vlot postverkeer over zee meer mogelijk was.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Noordzee
17: Regionieuws. KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
19: Ja, want sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
17: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
20: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
17: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
2: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
17: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
21: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
17: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Matthijven.
24: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
25: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Erik Verhaal van BC Oostende. Dit is een vandag met een bijna helemaal nieuwe ploeg. Wie zijn die nieuwe spelers? Wat mogen wij verwachten dit jaar? Wie zijn daar de uitschieters?
28: Goh, uitschieters, ik denk dat we een brede ploeg hebben. Met heel weinig uitschieters. Ik denk dat dat ook zo geconcepteerd geweest is. Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaan, maar je hebt ook Kostadinov, die van Real Madrid komt, uit Spanje. Maar ik denk dat het een relatief uitgebalanceerde ploeg is, maar niet echt vedettes. Ik denk dat dat de boodschap geweest is, dat Dennis heeft voor de conceptie en Dennis de coach. Dus,
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
28: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
28: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen een iets te verbinden met elkaar. De nieuwe coach met een knipoog naar de nieuwe hoofdsponsor. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: En wat doe je dan met die yellow wall en die supporters die allemaal gele t-shirts hebben?
28: Het blijft geel blijft de hoofdkleur. Hè. Blauw is de accentkleur. Waar het vroeger meer rood was, is het nu blauw. Zoals vroeger, maar het is en blijft yellow met een nieuwe slagzin. Yellow never settles. Dus,
3: wat zijn de ambities dit jaar?
28: Ambities die... Die zijn een beetje onbekend, maar de ambitie en de drijfveer van de club is gekend. DNA wil voor het hoogste gaan steeds. Natuurlijk, we moeten ook onze beperkingen onder ogen zien, budgetair. Er zijn clubs in België die een grotere budget hebben dan wij. Maar dat was in het verleden ook al zo. Dus we zijn altijd bij machten geweest om daar iets aan te doen. Dat had natuurlijk ook te maken met de Champions League. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn. Er zijn ploegen die goed gewerkt hebben in het verleden, zoals Antwerpen, die toch een voet naast ons hebben gezet. Dus het zal een competitie worden met wat bredere top in de competitie en wat meer competitiekracht. Maar we gaan toch proberen van voor het hoogste te gaan in de competitie.
3: Jullie willen een prijs pakken, beker of titel?
28: Wij willen altijd prijs pakken, maar ja, de competitie, de tegenstanders, die spelen natuurlijk ook een rol. En die, zoals ik zei, die hebben de voeten naast Oostende gezet. Dus voor de competitie en voor de neutrale kijker zal het wat spannender worden. Maar op het einde proberen we dan toch minstens kampioen te kunnen spelen of mee te doen voor de titel.
17: Erik van Hal van BC Oostende, bedankt voor het gesprek.
26: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
17: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
3: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
20: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroom.

0: in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
3: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
4: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostenderaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
7: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
6: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
6: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
9: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
6: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
10: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
10: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
12: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
10: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
12: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
10: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
12: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien.

0: maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludo Vianen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
8: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
9: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
10: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
11: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open niet.
13: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
14: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
15: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwijzend naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: We praten vandaag met gids Guy de Lange over het natuurdomein Raverszijde.
16: Het is een voormalig koninklijk domein die sinds eind de 19e eeuw regelmatig door het koningshuis werd bezocht. Prins regent Karel van Vlaanderen woonde er sinds de jaren 50 en bij zijn overlijden in 1983 was het eigendom van de Belgische staat. Het domein werd overgedragen aan de provincie die het een nieuwe bestemming gaf. Het 50 hectare groot domein werd in drieën verdeeld. Langs de kuststrook ligt het Openluchtmuseum Atlantic Wall Een tweede deel is het archeologische site Walraverzijde. En tussen voornoemde locaties en de bebouwing van Raverzijde ligt het natuurpark. Het natuurgebied is deels het voormalig park van de koninklijk domein en deels braakliggende gronden en weilanden. De twee delen zijn goed te onderscheiden door de begroeiing. Waar het voormalig park van het koninklijk domein was, staan hoogstammige bomen en vinden we nog restanten van vroegere gebouwtjes en een openluchtzwembad. Het recentere deel, met een graspartij afgewisseld met struikgewas en jonge beplanting, biedt ook mogelijkheden voor een picknick en waar kinderen kunnen spelen en ravotten. Er is ook een uitkijktoren opgetrokken waar men boven een prachtig zicht geeft over de omgeving. Het is een stukje natuurgebied waar de bezoeker niet kan komen, waar hoofdzakelijk vogels ongestoord kunnen verblijven en waar ook weiland is voorzien voor grazers. Het geheel werd pas ingericht en opengesteld voor het publiek in het begin van de 21ste eeuw en maakt deel uit van het groene lint rond de stad. Het is een omgeving waar je tot rust kan komen, een plaats waar je nog kan genieten van de fluitende vogels en de ritselende bladeren.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
18: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is. En dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
18: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
0: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
18: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in een zomer organiseren.
0: De naam verandert ook?
18: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverzijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Filip Monsenweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Diksmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
1: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van var gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar, ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En je hebt gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Dan denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
0: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
24: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
25: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober.
2: Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
17: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken, jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
5: We willen een bewustzijns maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
0: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
5: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
6: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
8: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
9: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Hoorn, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een goede, diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
0: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op: heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
0: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
0: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
7: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
11: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
1: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje geheven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
0: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Burgemeester John Crombie, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
14: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar dat er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
5: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
6: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
8: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
11: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
22: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
20: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Gids Gem Danens, we hebben het vandaag over Leopold II, een familieman.
23: Ja. Zo. Leopold II is een man van tegenstellingen, dat weten we allemaal. Hij hield van zijn moeder en liet zelfs een praalgraf maken dat nu in de kapel van Petrus en Pauluskerk staat. Zijn huwelijk was gearrangeerd en niet zo gelukkig. Die mensen pasten niet bij elkaar. Men sprak van de stalknecht en de novice, waarbij Maria Hendrika de stalknecht was. Toch kwamen er kinderen. Prinses Louisa is de grote ontgoocheling voor de koning. Ze krijgt een Spartaanse jeugd, moet verplicht trouwen, krijgt twee kinderen, maar wordt dan verliefd op een Kroaat. Hij belandt in de gevangenis, zij in een psychiatrische instelling, enfin, grote schandalen. De zoon van Leopold II sterft als kind. Na in een vijver gevallen te hebben, kreeg hij longontsteking, wat in die tijd dodelijk was. Prinses Stefanie wordt gekoppeld aan Rudolf van Oostenrijk, de zoon van Sissi. Ze krijgen een dochter, maar zij krijgt ook syfilis van haar echtgenoot, die later samen met zijn maîtresse zelfmoord pleegt. Jaren later vindt ze een nieuwe liefde en trouwt ze ermee. Prinses Clementine is een nakomer en heeft een eenzame jeugd. Ze onderhoudt contacten met zussen, met Queen Victoria, tante Charlotte, de gekke keizerin van Mexico, en ze wordt eigenlijk de lievelingsdochter van Leopold II. Ze vergezelt hem bij officiële gelegenheden, want zijn vrouw zat in Spa. Ze krijgt veel vrijheid, maar ze mag niet huwen met de man van haar keuze. Na de dood van haar vader trouwt ze toch met Napoleon Bonaparte. Ze krijgen twee zonen. Je kan misschien eens aan hen denken als je door de Louisastraat loopt of bij de squares passeert.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
7: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
0: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
7: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
0: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
7: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op. Heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
24: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
0: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en De Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
24: Wel, in eerste plaats wouden we ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
3: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
4: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn geknokt, we hebben alles gegeven. En dan natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
0: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
14: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
16: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
25: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
26: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
0: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school en kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
0: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
6: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
5: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
5: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
11: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
5: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
18: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Menne.
28: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nathan Blondé van Kidskampen, je bent een aantal jaar actief, maar de Kidskampen veranderen. Waarom is dat?
1: Klopt, we zijn ondertussen 9 jaar bezig met Kidskampen. We hebben de afgelopen jaar een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
0: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
1: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
0: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
1: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
0: De naam verandert ook?
1: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
20: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum Lacour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
0: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
20: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
0: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
20: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
0: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
20: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
5: Bedankt, Ludoviane.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
7: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
9: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
4: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn geknokt, we hebben alles gegeven. En dan natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
5: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Burgemeester John Crombé, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
9: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
8: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voorde Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
10: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
8: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
11: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
8: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
12: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
14: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
15: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerke.
1: Ja, vandaag het woord brunne, wat beantwoordt aan het Nederlands brein. Mijn verwondering was groot toen ik in verschillende woordenboeken, ook etymologische, las dat de oorsprong van brein, wat eigenlijk betekent pekel of zoutwater, zou liggen in het Latijn marinus, waaruit marinus, brinus, brin en brein. En zelfs vervormd werd tot een woord dat je wel in encyclopedies vindt, bijvoorbeeld brem, bremwater voor pekel. Brein vind je in de uitdrukking zo zout als brein. Vele woordenboeken geven niet eens uitleg over dit woord. Het Oostens kan allicht de taalkundigen uit de nood helpen. Inderdaad, toen men in vroegere eeuwen de kabeljauw gevangen had en gekopt had, dat wil zeggen van de kop ontdaan, gooide men de vis naar het midden van het schip waar de zouter en de kuiper stonden. De kabeljauw kregen eerst de zouting, zodat het bloed van de vis zich mengde met het witte zout. Deze bruinrode pekel werd in het Oostens brune genoemd. Omdat deze eerste pekel ook in de ton te vinden was en ton kantje genoemd werd, leefde er een ander woord voor brinne of brune, namelijk kantjespekel. Maar straffe pekel of bloedpekel kon ook. De U en I kunnen zich gemakkelijk afwisselen. Denk maar aan blijven, bluven of blieven, kuiken, kieken of kuken, pijp, piepen of puppen. Zo werd ook brunne, brinne, waaruit later het algemeen Nederlands brein.
0: Heeft dus niks te maken met de kleur dan?
1: Nee.
0: Tot zover Roland de Snerk met het Oostendse dialect.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romine van Horen, wat houdt die samenwerking in?
5: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW Zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
4: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW Zwerfkatjes?
5: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
4: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
5: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durda.
9: Ik ben Frank Jongbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
9: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
7: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
9: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en die de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
2: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van var gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is het er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En je hebt gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
3: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
4: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
7: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
8: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
9: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De comedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
12: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
11: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
12: Wel, in de eerste plaats wouden ook onze medewerkers elke keer laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
13: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Ja, dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
1: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
14: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
1: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
15: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Onkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
16: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
12: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
11: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
12: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die er ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden. Naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIP gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
5: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
11: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
5: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
11: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
5: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
11: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Bedankt, Ludoviane.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
22: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
23: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
24: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Dixmuiden Oostende is uitgeschakeld in de 6e ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht, lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, ja, is er een beetje gegeven en is van hier, ja, doe maar. Maar ja, we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja, we gaan alles geven voor de fans ook. En ja, gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel ja, als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus ja, het zijn allemaal wat alsen vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
6: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Burgemeester John Crombe, voor de bouwplannen op de Oosteroever is er veel tegenstand. Zowel bij de provincie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zelfs nu de Raad van State door verenigingen. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Well, om te beginnen is het begrijpelijk dat er heel veel mensen vragen bij hebben. Hè. Het is een groot dossier, het is een belangrijk dossier, het is een emotioneel dossier. En er wordt ook wel informatie rond verspreid die bedenkelijk is. Vermoedelijk om de zaak nog wat moeilijker te maken. Dus het zal zaak zijn om met alle betrokkenen, en we zijn dat nu aan het doen, zeer intensief een traject af te leggen, dat iedereen zeer goed weet waar het over gaat. Vlaanderen heeft de bescherming herbekeken, normaal, want het was daar beschermd gebied waar er ondertussen al industrie op zit en niet beschermd gebied dat beter moet beschermd worden. De duinen rond Fort Napoleon moeten worden verbeterd. En er komt nu een hele fase over de vraag wat er zou kunnen gebouwd worden. Want die grond is gekocht door iemand, al een stuk betaald door iemand. Dat gaat over veel centen, dat is in het verleden gebeurd. De stad gaat niet in staat zijn om die grond terug te kopen. Maar wat er zal kunnen in de toekomst, dat is het traject van het volgende jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
26: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen natuurlijk, wat niet onlogisch is. Maar we hebben meer dan gestreden, ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
1: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
9: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
13: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Irma van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
16: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
17: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
18: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Nou, gewoon 3 uitverkochte zalen, de mensen moeten erop zijn.
28: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Dat woord wordt verklaard door Roland de Snerk.
29: Ja, vandaag het woord pedok of pudok. Soms hoor je iemand zeggen, krijg een slag in mijn pudok. Of, kan zij aan mijn pudok. Pudok zou dan buik of balg, dialect bolg, betekenen. Pudok is in die betekenis zoveel als je pince. Een dikke pince is een ferme pudok. Maar eigenlijk is pudok de maag. Dit woord werd voornamelijk gebruikt ter aanduiding van de maag van sommige grote vissen als de kabeljauw. Ze pudok utolen. IJslandvaarders bedoelden met pudok de schoongemaakte kabeljauwmaag waarmee joggen konden gemaakt worden. Wat waren die joggen? Om uitleg te krijgen over deze visschotel laat ik de rolly aan het woord die meer dan 50 jaar geleden over de Vlaamse vissers en hun bedrijf geschreven heeft. Op de schaftafel kneed je kabeljauwlevers, fijn gehakte uien en broodkruim, terdege gepeperd en gezouten, flink door elkaar. Je hebt enkele schoongemaakte kabeljauwmagen, puddocks, zoals de vissers die noemen, bij de hand, en je vult ze met het mengsel. Die dikke worsten bind je dicht en je laat ze in water koken op het kacheltje van de kombuis. Die joggen moet je warm eten. Je legt er 1 op een dikke snee brood. En met een goed snijdend mes, een vlekmesje bijvoorbeeld, snijd je er dan reepjes van. Nu noemt men die joggen meestal ook puddocks, want het woord joggen gaat verloren.
2: Het ziet er een interessant recept uit, Roland. Heb je dat wel eens gegeten?
29: Ik zelf moet tot mijn schande bekennen dat ik het nog niet gegeten heb, maar ik heb er velen over horen vertellen en ze vonden het lekker.
2: Dank u.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Zorg en Welzijn, Björn Pannekoeken. Jullie pakken uit met een dementiekeuken. Wat is het idee daarachter?
10: We willen een bewustzijn maken zodanig dat de mensen voelen hoe het aanvoelt om dementie te hebben. Met die keuken merk je dat je bepaalde dingen precies hebt weggestoken op plaats, maar die blijkt toch niet zo te zijn. Kastjes gaan niet open hoe dat je dacht dat ze gingen opengaan. En zo voel je zelf hoe dat het voelt om dementie te hebben.
6: Deze keuken staat nu een aantal dagen in woonzorgcentra La Cour en de Borenbreker. Wat gebeurt er verder mee?
10: Wel, in eerste plaats wouden ook onze medewerkers dat je laten aanvoelen van hoe voelt het aan om dementie te hebben. Net zo goed de mantelzorgers die hier ook komen voor familie. De bedoeling is dat we dat dan verder gaan uitbreiden naar het school bijvoorbeeld. Het Vesalius Instituut was ook al kandidaat om deze te hebben. Maar dat gaat ook naar andere woonzorgcentra gaan. Dat kan naar de BIEB gaan. Het is wel iets wat je moet doen onder begeleiding, omdat dat anders ook maar een kast is die er staat en de deuren die niet open gaat. Maar de bedoeling is echt wel om dat breed uit te breiden en niet enkel bij deze week of deze maand te houden.
11: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een bijzondere opdracht voor de school VTI in Oostende. Directeur Ludoviane, wat was die opdracht?
23: Wij kregen de opdracht via het Stad Oostende om een dementiekeuken te maken. Wij hadden ook nog nooit gehoord van het begrip dementiekeuken, waardoor dat we met een woonzorgcentrum La Cour in contact gekomen hebben om samen te kijken van wat moet er juist gemaakt worden. Dat was een hele mooie opdracht voor onze leerlingen, omdat ze iets concreets konden maken die gebruikt gaat worden nu in verschillende woonzorgcentrum om mensen te laten aanvoelen wat het is om met dementie om te gaan.
6: Dit is een keuken die nu zal reizen. Ook een beetje reclame voor het VTI.
23: Ik ben daar eigenlijk wel heel trots voor. Als we zo'n opdrachten krijgen, vind ik dat altijd een meerwaarde voor onze school. En kunnen we de leerlingen ook heel goed motiveren om daar hun best voor te doen en iets concreets af te leveren.
6: Hebt u de leerlingen gehoord over het resultaat? Hoe leeft dat?
23: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
6: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
23: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in La Cour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
12: Bedankt, Ludoviane.
11: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de 6e ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
0: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, ja, is er een beetje gegeven en is van hier, ja, doe maar. Maar ja, we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja, we gaan alles geven voor de fans ook. En ja, gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel ja, als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus ja, het zijn allemaal wat alsen vandaag.
12: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
1: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
12: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
3: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
12: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
23: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
12: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
7: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
17: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Binnenkort is er een unieke co-productie van KVGO Toneel Oostende en toneelkring Boontje Bredene in het Staffersluiscentrum in Bredene. Vallende Sterren is een hartverwarmende kerstcomedie die zich afspeelt in een woonzorgcentrum. De komedie wordt opgevoerd van donderdag 24 tot en met zondag 29 november in het Staffersluiscentrum in Bredene. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum van Oostende. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Marijn de Valk komt met Café Chantant naar Bredene. De grote stemmen van het Franse chanson vormen het fundament van de voorstelling, die plaatsvindt in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket. Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortic Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nathan Blondé van Kidskampen. Je bent een aantal jaar actief, maar de kidskampen veranderen. Waarom is dat?
8: Klopt. We zijn ondertussen 9 jaar bezig met kidskampen. We hebben de afgelopen jaren een hele grote groei meegemaakt. Afgelopen zomer hebben we 53 kampen in heel West-Vlaanderen georganiseerd. Maar we merken dat het een zeer concurrentiële markt is en dat de kwantiteit boven de kwaliteit belangrijker werd. En dat gaf geen goede juist gevoel. En ik heb kennis gemaakt met een andere VZ2 die hetzelfde gevoel had. En met VZ2 samen gaan we een nieuw verhaal beginnen, waar we iets minder aanbod gaan doen en vooral de focus gaan leggen op meer kwaliteit.
6: In welke regio is dat en voor welke doelgroep is dat?
8: Wel, ik zit zelf in Oostende, regio Oostende. We doen al jaren kampen in Oostende, maar ook de regio Gijstel, Oudenburg, de randgemeentes. En onze kampjes zijn voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar.
6: Zullen jullie nu minder kampjes doen?
8: Ja, we zullen gevoelig veel minder kampen doen, omdat we echt willen onze kampen meer originaliteit bijbrengen. Geen bandwerk, dus meer kwaliteit. En daarnaast zijn we ook bezig met extra beleving te gaan toevoegen. We gaan ons eerste kindertheaterstuk maken, die we ook op onze kampen willen gaan meenemen. En als je dat wilt doen met een hoge kwaliteit, dan kan je geen 53 kampen in de zomer organiseren.
6: De naam verandert ook?
8: Klopt, het zal de nieuwe naam Studio Melina zijn. Maar het is eigenlijk de twee organisators, Melissa en Nathan. En dat wordt Studio Melina.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
9: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
13: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
14: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
15: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hello, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZ2 Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
13: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZ2 zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZ2 en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg zorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van, ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
13: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
13: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
12: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Oudenburg gaat samenwerken met de nieuwe VZW Zwerfkatjes. Burgemeester Romina van Horen, wat houdt die samenwerking in?
13: Ja, we zijn heel verheugd dat er vrijwilligers zijn in onze stad die met de VZW zwerfkatjes eigenlijk bereid zijn om ons toch een stukje te gaan ontzorgen als stad. We gaan eigenlijk de handen in elkaar slaan om toch wel de opvolging van de verschillende meldingen in handen te nemen. Enerzijds worden er verschillende vangacties opgemaakt door de VZW en anderzijds zorgen zij ook voor de opvolging richting castratie en sterilisatie en registratie van die desbetreffende zwerfkatten. Ook de nazorg staan zij voor in, waarbij dat zij ook effectief gaan kijken van ja, kunnen die zwerfkatten in een zwerfkattenkolonie terecht? Zij gaan ook de voedselbedeling daarvoor voorzien. Dus op die manier hebben we eigenlijk een heel stroomschema, zeg maar, om die zwerfkatten wel effectief een ja, goede diervriendelijke behandeling te kunnen geven en ook ervoor te zorgen dat die kolonies zich niet verder gaan uitbreiden.
6: Voor hoeveel steunt Oudenburg de VZW zwerfkatjes?
13: Wel, het is eigenlijk een maatregelenpakket waarbij dat wij vooral ja, financiering voorzien in een aantal schuilhokjes, in maaltijden, in eten voor diervoeding. En dat zal ongeveer een 7000 euro op jaarbasis zijn.
6: De stad Oudenburg doet ook een oproep naar gastgezinnen.
13: Ja, het is zo dat zwerfkatten eigenlijk zich in een kolonie kunnen verzamelen en dat daar eigenlijk voeding kan voorzien worden. Maar uiteraard kun je dat niet overal in je centrum of dergelijke meer gaan organiseren. We hebben het in het verleden altijd ook bijvoorbeeld aan het recyclagepark georganiseerd, omdat dit zeer gemakkelijk was voor onze medewerkers ook om naar opvolging te voorzien. Maar nu roepen we eigenlijk inwoners en organisaties op, heb je een geschikte locatie in Oudenburg waar dat enkele katten eigenlijk welkom zijn, dan mag u dat zeker aan de organisatie melden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
28: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
10: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
11: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
0: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, ja, is er een beetje geheven en is van hier, ja, doe maar. Maar ja, we zijn geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En ja, gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel ja, als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Dan denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus ja, het zijn allemaal wat alsen vandaag.
12: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
1: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
12: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bos.